cosa mi fa papà. In sommige streken van Delta heeft de Europese viool de kamanga de rababa vervangen. Dikwijls houden de muzikanten die viool echter vast, zoals een rababa. In sommige streken van de delta heeft de Europese viool de kamanga de rababa vervangen. Dikwijls houden de muzikanten die viool echter vast, zoals een rababa. They have that little painted in white lines and some put ostrich feathers on their head.